Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden. This is a shout out to my

0: 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De IJsselkade in Dieren is op 14 en 15 augustus het decor voor het Dierenskadefestival, met optredens van diverse artiesten en dj's. Het evenement start beide avonden om 8 uur en eindigt om 1 uur. Op vrijdag treden Billy Dance, Trobi, Outsiders en DJ Sier op, terwijl zaterdag wordt afgesloten met Sven Versteeg, The Euros, Ronnie Ruisdaal en DJ Roel Starink. Voorheen bekend als Zomerfeest aan de IJssel, is het festival uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Tickets zijn te koop via de website dierenskadefestival.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. In Limburg wordt het 37 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zeer heet, met in de middag 35 tot lokaal 37 graden. Door een lage luchtvochtigheid voelt de hitte nog enigszins draaglijk aan. De zon schijnt en er drijven sluierwolken over het land. In het weekend wordt het op zaterdag nog broeierig warm met 28 of 29 graden, maar op zondag is het met maximaal 23 of 24 graden een stuk aangenamer. Er is een mix van wolken, zon en een bui. Volgende week is het dagelijks zo'n 24 graden in onze regio en is het wisselend weer. Er is geregeld zon en soms komt het tot een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
1: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Twee fietsers zijn binnen enkele dagen na de aanleg van tijdelijke verkeersdrempels op de Schietbergseweg in Rheden gewond geraakt. Beide ongevallen gebeurden op dezelfde plek. De fietsers de drempels niet of te laat. Het was op dat moment donker. De gemeente heeft de tijdelijke drempels daarom verwijderd. Ze komen niet terug. Op het lage deel van de Schietbergseweg worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 vier andere drempels of plateaus aangelegd. Uiteindelijk moet de hele Schietbergseweg een 30 kilometer weg worden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het zeer heet, met in de middag 35 tot lokaal 37 graden. Door een lage luchtvochtigheid voelt de hitte nog enigszins draaglijk aan. De zon schijnt en er drijven sluierwolken over het land. In het weekend wordt het op zaterdag nog broeierig warm met 28 of 29 graden, maar op zondag is het met maximaal 23 of 24 graden een stuk aangenamer. Er is een mix van wolken, zon en een bui. Volgende week is het dagelijks zo'n 24 graden in onze regio en is het wisselend weer. Er is geregeld zon en soms komt het tot een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Reden. Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De brandweer heeft woensdagmiddag succesvol een brand langs de A348 bij Ellecom bestreden. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd toen vlammen al door de bossage sloegen. Dankzij snel ingrijpen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd het gebied nat gemaakt om heropflakkering te voorkomen. Tijdens de bluswerkzaamheden was het verkeer beperkt tot 1 rijbaan, met de politie die zorgde voor verkeersbegeleiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Rhenen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein. Het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
1: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studiorede.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zeer heet, met in de middag 35 tot lokaal 37 graden. Door een lage luchtvochtigheid voelt de hitte nog enigszins draaglijk aan. De zon schijnt en er drijven sluierwolken over het land. In het weekend wordt het op zaterdag nog broeierig warm met 28 of 29 graden, maar op zondag is het met maximaal 23 of 24 graden een stuk aangenamer. Er is een mix van wolken, zon en een bui. Volgende week is het dagelijks zo'n 24 graden in onze regio en is het wisselend weer. Er is geregeld zon en soms komt het tot een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De politie zoekt nog steeds naar twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij woninginbraken in Dieren. In de nacht van 3 op 4 maart probeerde het duo in te breken bij een woning aan de Beverodelaan. De bewoonster was nog wakker en zag de mannen bij haar achterdeur. Ze vluchtte weg. Bij twee andere woningen aan dezelfde straat werd die nacht wel ingebroken. Een van de mannen staat duidelijk op camerabeeld. De politie vraagt mensen die het duo herkennen zich te melden. Bewegende beelden staan op de website van Studio Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. En die heeft hij gewonnen. Het weer, opnieuw een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd en daarom staat er 5 kilometer file tussen Waardenburg en Afrit Kerkdriel. De vertraging is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht. Een grenscontrole file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file aan de grens en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zeer heet, met in de middag 35 tot lokaal 37 graden. Door een lage luchtvochtigheid voelt de hitte nog enigszins draaglijk aan. De zon schijnt en er drijven sluierwolken over het land. In het weekend wordt het op zaterdag nog broeierig warm met 28 of 29 graden, maar op zondag is het met maximaal 23 of 24 graden een stuk aangenamer. Er is een mix van wolken, zon en een bui. Volgende week is het dagelijks zo'n 24 graden in onze regio en is het wisselend weer. Er is geregeld zon en soms komt het tot een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in één etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file aan de grens. Een kwartier vertraging door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Beest 11 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Door grenscontrole een kwartier vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Knopend Oudijk en Duiven 5 minuten vertraging. Door een kapot spoor rijden er nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlakbij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat 22 kilometer file tussen afrit Everdingen en afrit Kerktriel. Dat rijdt langzaam door boerenprotest. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door de grenscontroles. 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem. 10 kilometer langzaam rijden tussen Duitsland en Duiven. Op de A50 Apeldoorn Arnhem staat een file tussen Beekberg en afrit Hoenderlo van 4 kilometer. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, wordt het steeds drukker. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen door een ongeluk een half uur vertraging tussen Haps en Malden 5 kilometer file. 10 minuten extra reistijd op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Knoopend Empel 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 25 minuten. Ook een half uur vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en afrit Hoenderlo. Door een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoopend Rijkenvoort en Malden 10 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht een half uur vertraging tussen Knoopend Ewijk en Kuik 16 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Klinkt lekker zwoel. Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Het is ook tevens de laatste van deze werkweek. Die werd gestart vandaag door Marshmallow, Leave Before You Love Me. Wie heeft er vandaag allemaal een bangetje mee? Dat is Ruben Hillen onder andere. We hebben BTS voor je klaarstaan. We gaan eerst luisteren naar deze van Jason Mraz.

0: op studioreden.nl.
1: De politie zoekt nog steeds naar twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij woninginbraken in Dieren. In de nacht van 3 op 4 maart probeerde het duo in te breken bij een woning aan de Beverodelaan. De bewoonster was nog wakker en zag de mannen bij haar achterdeur. Ze vluchtte weg. Bij twee andere woningen aan dezelfde straat werd die nacht wel ingebroken. Een van de mannen staat duidelijk op camerabeeld. De politie vraagt mensen die het duo herkennen zich te melden. Bewegende beelden staan op de website van Studio Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Het waren 20 lange seconden van Ruben Hillen, zo heet hij namelijk. Ja, 20 seconds, daarvoor BTS. Ja, daar hadden we wel wat nieuws over gehoord gisteren volgens mij. Een van de zangers, V, die heeft gehoorschade. Wordt aan zijn rechteroor nog 30%. Heeft er niet te maken dat die jongens in dienst zijn geweest en te veel met granaten hebben gegooid. Dat vertelde hij trouwens tijdens een livestream. Samen met Jungkook. Daarvoor was het Jason Mraz, Make It Mine. Het is bijna 10:30 in het lunchpakket. En dit is Glenn Frey.

Anne-Marie en Shania Twain zaten vandaag in de vrijdagversie van het lunchpakket samen met het broodtrommeltje. Unhealthy. Ja, dat klopt wel een beetje, want ik zit een stukje te lezen over Shania Twain. De ex-floor manager van Top of the Pops, Garrett Davis, die heeft het over diva-gedrag van bepaalde artiesten. Jennifer Lopez, die had eigenlijk de meeste streken. Janet Jackson en Kylie Minogue, die waren heel gewoontjes. Maar Shania Twain, die spannende kroon, die had namelijk mensen voor zich lopen om de deuren voor haar open te doen, als ze wel geen deurklinken aan raken. Dus wij zetten ze dadelijk wel open, hoor, voor de hoofdpunten van het nieuws. En dit is Michael Gray.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op die snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat over vergunningen van boeren. In de Turkse vrachtwagen in Vlaardingen zijn 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden met de veerboot naar Engeland. De migranten en de Turkse vrachtwagenchauffeur zijn opgepakt. Alle inwoners van de Duitse plaats Gij, op 25 kilometer van de grens met Zuid-Limburg, hebben hun huis moeten verlaten vanwege een grote natuurbrand. Autoriteiten waarschuwden voor extreem gevaar. En het weer zonnig en 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door grenscontrole 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de grens. A12 van Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven ook 20 minuten in 9 kilometer file door vakantieverkeer. Een ongeluk zorgde op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor een half uur vertraging tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg in 12 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A73 richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden 8 kilometer. En 10 minuten op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen tussen de Duitse grens en Ubbergen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

opgeblazen voor het weekend. Dit was Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Het kwam met Shakespeare volgens mij, Hamlet, als ik het goed heb. Het liedje ging over de bijna ondergang door liefdesverdriet of de druk van de roem. Heb ik dat zelf? Nee hoor, want daar hebben we een redactie voor hier bij het lunchpakket. Luxe, hè? En Travis Kelce maakte een paar dagen geleden ook nog een anekdote waar dat hij de bruiloft de mooiste

0: lunchpakket. Goedemiddag, eet smakelijk met Three Doors Down and Here Without You. En daarvoor was het een klassiekertje uit de jaren 80, Talk Talk. En Lives, What You Made It. Ik zit even naar de schoolvakanties te kijken. Regio Noord, die hebben nog dit weekend en dan gaan ze weer aan de slag. Regio Midden hebben nog een weekje en hier in onze regio hebben ze nog een kleine 14 dagen, hè? Vakantie. Ja, dus je mag nog even blijven, gezellig. Het weer van Reden Roosendaal, die hoort het zo meteen met Jan van Gelderen. Gaat het regenen of gaat de zon schijnen? Dat hoor je. Dan Kensington en Stay.
1: Give me

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig en heet met 35 of 36 graden. Er staat daarbij ook nauwelijks wind. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de randmeren tot 29 graden in de Achterhoek. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: Ze blijven tellen. Gloria Estefan, de dame die er wat van kan. En de Miami Sound Machine 123. 1987 was het een grote hit. Hoogtijdagen had ze ook wel in de jaren 80. Daarna ook wel, maar geen grote hits meer volgens mij. Gloria Marina Malgrosa Fragiado Garcia. Zo heet ze namelijk voluit. Dus we zijn blij dat ze Gloria Estefan heet. Het is een hele mond vol. En daarmee gaan we de kantine voor deze vrijdagmiddag sluiten. Tot 4 uur Absolute Classics. Dan neemt Daniel het stokje van me over. En vanavond om 7 uur Disco Classics. En wij sluiten af met Wem. Ik wens iedereen een fijn weekend. Toedeloen.
1: Kantine Knaller.

0: 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles bijna een half uur vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. In 6 kilometer file. Van de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging in 9 kilometer file. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Alfred Hoenderlo 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Door een ongeluk 17 kilometer langzaam rijden. De weg is wel weer vrij.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat een kapotte auto bij Zaltbommel. 7 kilometer file geeft 10 minuten vertraging vanaf afrit Geldermalsen. Door grenscontrole 20 minuten vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens. A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier vertraging nog tussen de Duitse grens en Duiven, 9 kilometer file. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Westervoort en Knoopend Grijsoord, 7 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Knoopend Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg, 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Er ligt een container op de weg en daarom zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte auto tussen Beest en Waardenburg 7 kilometer file, 25 minuten vertraging. Door de grenscontroles 20 minuten erbij op de A12 vanuit Arnhem. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht door een ongeluk 20 minuten extra reistijd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken afgesloten. En 10 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Dukenburg 9 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe is het oponthoud een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 20 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens-Utrecht bij Arnhem-Noord een uur oponthoud vanaf Beek door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Ook een ongeluk op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. Daar sta je ook een half uur door in de file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 90 kilometer file in de regio. Veel vertraging is er op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Knapendel. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er rijden daar trekkers op de weg. Verder file op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. 25 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst. Ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Ook op de A2 tussen Waardenburg en Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk is de vertraging 20 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Vanaf het Gelredoom is de vertraging nu 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat minder druk te worden in de regio. De volgende files leveren nog wel meer dan 10 minuten vertraging op. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het oponthoud ongeveer een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Strand Nulde 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en een kwartier oponthoud. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen sta je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier in de file. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij tussen Elde en knooppunt Velperbroek moet ik zeggen een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Reden.nl.
1: Actiegroep Tracé 1+ wil meer maatregelen op de N786. In 6 jaar waren er bijna 20 ernstige ongelukken, waarvan 5 met dodelijke afloop. Veilig Verkeer Nederland adviseert bij dieren de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Ook zijn veiligere oversteken en betere handhaving nodig. Provincie en gemeente willen de snelheid niet verlagen. Zij vrezen dat verkeer dan uitwijkt naar de Harderwijkerweg. Wel komt er een inhaalverbod.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Ja, mooie plaat van Ed Sheeran en Camera. En wij richten de blik nu op de flits uit het verleden. Dan reizen we even af naar Keulen, want daar staat een prachtig bouwwerk pal naast het station. En ik heb het natuurlijk over de Dom van Keulen. Dus de bouw begon in 1248 op 14 augustus. En zo'n ruim 600 jaar later, in 1880, was de bouw voltooid. De bouw heeft op de dag na 632 jaar geduurd. Dus heel veel generaties hebben het bouwwerk nooit afgezien. Ja, wij wel natuurlijk. Maar ja, dus dat was wel bijzonder. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Sagrada Familia, die dit jaar voltooid is. En ook weer heel bijzonder. Op de 100ste verjaardag van Gaudi is dat toch gevierd, als ik het goed heb. Dus wat dat betreft heel bijzonder. Nou, dan gaan wij door met de muziek. Zometeen Sarah en Are You Sorry Now? Nou, volgens mij valt het wel mee. Maar eerst gaan we naar Dr. Hook en Sexy Eyes. En voor wie zijn die mooie ogen dan?
1: Studio Reden.

plaat van Sarah en Are You Sorry Now. Zometeen gaan we richting headlines, de verkeersinfo van 4:30. De vrijdagmiddagspits is langzaamaan aan het opstart komen. En dus ik zou zeggen, als je zometeen de weg op gaat, doe voorzichtig. Dit is eerst Snow Patrol. Ik

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen twee mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59... waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil omdat Trump geen toestemming

0: Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de verdraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo 10 minuten oponthoud. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg is de verdraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studiorijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: drink je een heerlijk glaasje holy water. Maar ik heb toch iets anders voor me staan. Want het is tenslotte vrijdagmiddag. En je weet wat dat betekent hier bij Studio Reden. Natuurlijk ook een lekkere vrijdagmiddagborrel. Oftewel een vrij mibo, kort gezegd. Met wat lekkers te knabbelen. Wat frisse tomaatjes staat er op tafel. Het is vandaag de gezonde tour, jawel. Tomaatjes, komkommertjes en wat lekkers te drinken natuurlijk. Dus ik ben blij. Dat gaan we lekker met z'n allen in een verkoelende manier vieren. En straks nemen we misschien nog wel een ijsje. Want er staat beneden een hele grote vriezer. En daarin liggen die heerlijke ijsjes. En zeker met dit weer is dat toch wel erg lekker. Dus dat gaan we straks allemaal doen. En wat we ook gaan doen is kijken naar de socials van Studio Reden. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar wel belangrijk om die even in de gaten te houden. Facebook, X en Instagram, daar zijn we te vinden als Studio Reden zijnde. Like ons daar, volg ons en wees altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws. En dan kan het natuurlijk ook nog zijn dat je helemaal niks hebt met social media. Dat kan ik ook wel ergens indenken. Dan ga je gewoon naar studioreden.nl of je downloadt de gratis app in jouw App Store op je mobiele device. En dan ben je ook op de hoogte van het laatste nieuws. Kun je nou eens kijken, nou eens luisteren. En je kan ook nog eens even jouw mening laten horen. Wat wil jij ons vertellen? Wat wil jij aan jouw regio vertellen? We horen het graag van je. Tot gauw hier op Studio Reden. Hoe leuk is dat?
1: Dit is Spitsuur.

Ja, Bluff and the Counter Course, Holiday in Spain. Nou, of je in Spanje nu op vakantie wil zijn, dat weet ik niet, want het is best wel warm. En of het zo warm ook hier wordt, dat horen we straks van Jan van Gelderen. Maar eerst is hier Miley Cyrus en End of the World.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig en heet met 35 of 36 graden. Er staat daarbij ook nauwelijks wind. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 29 graden in de Achterhoek. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Nielsen en Diamant. En daarmee zijn we aan het eind gekomen voor het eerste deel van Spitsuur. Zometeen in vijf gaan we langzaamaan het weekend tegemoet. Maar we gaan eerst even naar de mooiste maand van het jaar. Die komt er ook aan in het echt. En dat is natuurlijk september. Dus heel graag tot zo na het nieuws van 5 uur. Hier op Studio Reden.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg, 10 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Meteren en Tiel, een half uur oponthoud door een ongeluk. Op de A73 richting Nijmegen, tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Actiegroep Tracé 1+ wil meer maatregelen op de N786. In 6 jaar waren er bijna 20 ernstige ongelukken, waarvan 5 met dodelijke afloop. Veilig Verkeer Nederland adviseert bij dieren de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Ook zijn veiligere oversteken en betere handhaving nodig. Provincie en gemeente willen de snelheid niet verlagen. Zij vrezen dat verkeer dan uitwijkt naar de Harderwijkerweg. Wel komt er een inhaalverbod.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

En tot zover muziek van The Weeknd en Dancing in the Flames. Nou, heerlijk is dat. Wij gaan zometeen even een tijdreisje maken. Jawel hoor, we gaan naar een heel mooi moment in ons eigen land. In de flits uit het verleden. En we gaan precies 30 jaar geleden, want het is vandaag, ja, je kan het haast niet voorstellen, het is alweer 30 jaar geleden,

weer wordt gesloten, heeft ongeveer 270 miljoen gulden gekost. Dat komt neer op zo'n, nou, laten we zeggen, 140 miljoen euro tegenwoordig. De koningin opent het stadion door een lint los te trekken, waardoor ze een groot gordijn rond het speelveld openen. Na een spectaculaire openingsshow begon de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion. Een vriendschappelijke ontmoeting tussen de thuisclub Ajax en de Italiaanse topclub AC Milan. Ja, dat was fantastisch. Ik heb die opening toen ook gezien. Ik was daar niet live bij natuurlijk, maar wel op televisie. Het was heel indrukwekkend. En een aantal jaar later kregen we dat hier in onze eigen regio. Natuurlijk het Gelredome. In 1998 werd dat dan geopend. En zo hebben wij in Nederland dus twee mooie voetbaltempels.

Ja, tot het laatste toe. Shanna Spiro en Material Lover hier op Studio Reden. Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30. De vrijdagmiddagspits is in volle gang, dus doe voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, oortjes in, Studio Reden aan en geniet er maar.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Door een datalek bij het UMC Utrecht liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om boekingsgegevens van een gastenverblijf waar naasten van patiënten kunnen logeren. En niet iedereen werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Het weer langs de kust koelt het inmiddels wat af. Elders is het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen mogelijk een bui. Later zon en een graad of 27.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel heb je nog ongeveer 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoeven ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: zover muziek van Somber and My Body is Not Ready. Nou, dat is ook wat. Hé, hey, wij gaan eens even kijken, want het is etenstijd. Het is vrijdagavond en dan, ja, normaal gesproken hebben we dan pizzaavond. Maar het is nu zo warm. Ja, we hebben iets anders bedacht. Het blijft wel een pizza natuurlijk. Maar ik weet niet of je alles hebt gehoord van een ijspizza. Zoek dat maar eens op. Dat is heel bijzonder. En wij hebben hem hier bij Studio Reden. En het zal mij benieuwen hoe het lekker dat het is. Maar qua weer past het natuurlijk helemaal. Een ijspizza gewoon. Dus we gaan zometeen even wat proberen. En genieten, hopelijk. Wat we jullie van laten gaan genieten is Shawn Mendes en In My Blood. En Kelly Clarkson is er ook nog. Die komt er zometeen aan met Because of You. En daarna, na die twee platen, komt ook nog voorbij Jan van Gelderen met zijn weekendweerbericht. Want hoe wordt het komend weekend? Blijft het zo warm? Of kunnen we eindelijk gaan afkoelen? En misschien al wel voor langere tijd. Hij weet het allemaal. Hij gaat het zo meteen vertellen. En nou ja, het komt vanzelf op jullie af de komende minuten hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

lekker klassieker van Chic en I Want Your Love. En dat brengt ons bijna bij het nieuws van 6 uur. En het volgende uur is het zover. We gaan het weekend eindelijk binnenhalen. Maar we gaan eerst luisteren naar Ruben Hill en 20 Seconds. Dus nog heel even geduld. We zijn zo bij jou terug. I've got

0: 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Tiel heb je nog ongeveer 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoeve ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: commerciële blokker. Je beleeft
1: het hier. Een hele goede avond allemaal. Welkom bij het derde deel van Spitsuur op weg naar jouw weekend. En ik heb lekkere muziek voor jou. Cameron Whitcomb, Charlie Puth, Frank Boeiengroep en nog veel meer.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Actiegroep Tracé 1+ wil meer maatregelen op de N786. In 6 jaar waren er bijna 20 ernstige ongelukken, waarvan 5 met dodelijke afloop. Veilig Verkeer Nederland adviseert bij dieren de snelheid te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Ook zijn veiligere oversteken en betere handhaving nodig. Provincie en gemeente willen de snelheid niet verlagen. Zij vrezen dat verkeer dan uitwijkt naar de Harderwijkerweg. Wel komt er een inhaalverbod.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Jawel hoor, straks hebben we Adele en Rumor Has It. Maar eerst gaan we naar deze groep uit Nijmegen. Dit is de Frank Boeien groep. En die hebben het niet over kleuren, maar over zwart-wit. Maar ja, dan in een andere context natuurlijk. Deze plaat is echt fantastisch mooi. Luister goed naar de tekst. Het slaat het echt een verhaal naar waarheid. Je hoort het nu, hier bij Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook nog 10 minuten oponthoud. Evenals op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
4: Studio Reden. Hear the clock ticking on the wall.

Anastasia. Ja, hoor mensen. Zometeen is het tijd van Jan van Gelder aan het weekendweerbericht. Ik ben heel benieuwd wat dit weekend voor ogen heeft natuurlijk. Maar we gaan eerst naar de dierentuin met Shakira. Come on.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond steekt er wat wind op en dat zorgt voor een duidelijke afkoeling. Alleen in de Achterhoek blijft het nog lang tropisch warm. Vannacht is het een graad of 17. De bewolking neemt dan toe. Morgen is er redelijk wat bewolking aanwezig. In de ochtend valt plaatselijk een bui. In de middag wordt het 25 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Na morgen wordt het in de middag tussen 22 en 25 graden. Het is wisselend bewolkt en soms valt een bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, Roxy Music en Avalon. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En ook het eind van jouw werkweek is daar. Want het weekend wacht erop om binnengelaten te worden. En dat gaan we zometeen doen hier bij Studio Reden. Tussen 7 en 9 de allerlekkerste disco classics. Vier het weekend met ons mee, zou ik zo zeggen. En ga ervan genieten natuurlijk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot dan, een fijn weekend en spreken gauw. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Classics.

0: 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.